Het zijn zo die zaken die je nog kunnen vergissen kan. En de hele tijd ook net, hè? Kijk je dat die blöde spruch, dat tijd geval wonnen helen, zo. Alles blödsinn. Dat is ook zo een van die fake news.

dit is dat geschaald Pam Radio Bellevallee, de zender uit Terminet. Chicken ears, suckling, go show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna see.

0: Made in Luxemburg is loog naar een keer op plaats 14 en doen we die hoogst nieuwe entree dus voor. DJ Nosy, daar, aan de Afnan Prince met Rising. Also, nieuw erbij aan Eisen Charts.
1: New in the charts.
2: See me rise. If you see me rise.

0: Dat overal plaatszing. En van oud op zing, kan ik op je weschule vleit de next plaatsierten titel made in Luxemburg van Adriano Selva, Velino. En nu het me een verlost voor veel plaatsen aan de vijfde woche met Dan Steria, de actuele titel van Madonna.
1: 9.

Zo, Queen met Bohemian Rhapsody. Anderen doen Rod Stewart met Maggie May. 20 hour en 20 minuten, hij bij Radio Belvalier.